0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser in de zogenoemde Herugowaardse vriezermoord. Zij is naast de 33-jarige zoon van Visser de tweede verdachte in de zaak. De vrouw zit niet vast en haar relatie tot de hoofdverdachte is onbekend. Het kabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van komend jaar. Partijen als Pro en Ja21 legden hun wensen op tafel, waarbij Pro tegen bezuinigingen op sociale zekerheid is en Ja21 pleit voor extra bezuinigingen en lastenverlichting. De tijd dringt, want over ongeveer 2 weken moet de begroting klaar zijn. Het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt vandaag officieel af, terwijl beide landen nog ver verwijderd zijn van een vredesakkoord. In de straat van Hormuz is de situatie ongewijzigd en onderhandelingen via Oman hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten kampen met een afnemende raketvoorraad en hoge kosten voor de oorlog tegen Iran. Op het terrein van sportclub Prins Hendrik in Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief meegenomen naar de heide en daar onschadelijk gemaakt. Rond 4:30 was het grasveld weer toegankelijk voor ouders en kinderen. Dan lokaal nieuws. Een 19-jarige vrouw uit Herugowaard is zondagavond overleden, aangetroffen in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heilo. De politie heeft een 20-jarige man uit Heilo aangehouden en vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser in de zogenoemde Herugowaardse vriezermoord. Zij is naast de 33-jarige zoon van Visser de tweede verdachte in de zaak. De vrouw zit niet vast en haar relatie tot de hoofdverdachte is onbekend. Het kabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van komend jaar. Partijen als Pro en Ja 21 legden hun wensen op tafel, waarbij Pro tegen bezuinigingen op sociale zekerheid is en Ja 21 pleit voor extra bezuinigingen en lastenverlichting. De tijd dringt, want over ongeveer 2 weken moet de begroting klaar zijn. Het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt vandaag officieel af, terwijl beide landen nog ver verwijderd zijn van een vredesakkoord. In de straat van Hormuz is de situatie ongewijzigd en onderhandelingen via Oman hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten kampen met een afnemende raketvoorraad en hoge kosten voor de oorlog tegen Iran. Op het terrein van sportclub Prins Hendrik in Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief meegenomen naar de heide en daar onschadelijk gemaakt. Rond 4:30 was het grasveld weer toegankelijk voor ouders en kinderen. Dan lokaal nieuws. Een 19-jarige vrouw uit Herugowaard is zondagavond overleden aangetroffen in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heiloo. De politie heeft een 20-jarige man uit Heiloo aangehouden en vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat een 31-jarige vrouw uit Purmerend wordt verdacht van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van Albert Visser in de zogenoemde Herugowaardse vriezermoord. Zij is naast de 33-jarige zoon van Visser de tweede verdachte in de zaak. De vrouw zit niet vast en haar relatie tot de hoofdverdachte is onbekend. Het kabinet is begonnen met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken voor de begroting van komend jaar. Partijen als Pro en Ja 21 legden hun wensen op tafel, waarbij Pro tegen bezuinigingen op sociale zekerheid is en Ja 21 pleit voor extra bezuinigingen en lastenverlichting. De tijd dringt, want over ongeveer 2 weken moet de begroting klaar zijn. Het 60 dagen durende staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt vandaag officieel af, terwijl beide landen nog ver verwijderd zijn van een vredesakkoord. In de straat van Hormuz is de situatie ongewijzigd en onderhandelingen via Oman hebben slechts beperkte vooruitgang geboekt. De Verenigde Staten kampen met een afnemende raketvoorraad en hoge kosten voor de oorlog tegen Iran. Op het terrein van sportclub Prins Hendrik in Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden door kinderen van een buitenschoolse opvang. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, heeft het explosief meegenomen naar de heide en daar onschadelijk gemaakt. Rond 4:30 was het grasveld weer toegankelijk voor ouders en kinderen. Dan lokaal nieuws. Een 19-jarige vrouw uit Herugowaard is zondagavond overleden aangetroffen in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heiloo. De politie heeft een 20-jarige man uit Heiloo aangehouden en vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst droog. In de nacht volgt meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Dinsdagochtend levert dat vooral in een brede strook over Midden-Nederland flink wat regen op. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De Amerikaanse gezant Kushner heeft in Cairo gesproken met de leiding van Hamas. En daarna in Jeruzalem met de Israëlische premier Netanyahu over een vredesakkoord voor Gaza. Kushner en Netanyahu zijn het erover eens dat het Israëlische leger pas uit Gaza vertrekt als Hamas al zijn wapens heeft overgedragen voor vernietiging, onder toezicht van de Amerikaanse generaal Jeffers. Hamas stelt als voorwaarde voor ontwapening dat Israël de aanvallen stopt en het leger terugtrekt uit Gaza. In Amsterdam zoekt het cold case team al 3 jaar naar de identiteit van een man die vanwege een beroerte niet meer kan communiceren. De man, die in mei 2023 werd gevonden en nu in een verzorgingstehuis in Amsterdam Zuidoost woont, is bekend onder de namen Lucky en Chris de Canadees. De politie heeft nu extra informatie en een video gedeeld om zijn identiteit te achterhalen. De aardbeving met een kracht van 7,4 in Colombia heeft volgens de president naar verwachting meer dan 8 miljard euro aan economische schade veroorzaakt. Het dodental is 294, met nog 194 vermisten volgens de overheid en duizenden gemelde vermissingen op websites. Bijna 27.000 huizen zijn verwoest en vooral gebouwen en infrastructuur zijn zwaar getroffen. Het bouwproject voor grensbewaking in het Big Bend National Park in Texas is tijdelijk stilgelegd na kritiek van zowel democraten als republikeinen. Graafmachines verschenen vorige week in het park, wat leidde tot extra zorgen bij politici uit de staat. De regering besloot eerder al af te zien van een 9 meter hoge grensmuur in het gebied. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De aardbeving in Colombia heeft naar schatting meer dan 8 miljard euro aan economische schade veroorzaakt. Het dodental staat op 294 met nog 194 vermisten, terwijl duizenden mensen als vermist gemeld zijn op speciale websites. Bijna 27.000 huizen zijn verwoest en veel dorpen in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. De Amerikaanse grensdienst heeft de bouwwerkzaamheden voor grensbewaking in het Big Bend National Park in Texas tijdelijk stilgelegd, na felle kritiek van zowel democraten als republikeinen. Eerder waren al plannen voor een 9 meter hoge muur geschrapt, maar andere maatregelen, zoals nieuwe wegen, verlichting en barrières, stonden nog gepland. De bouwstop is voorlopig en volgt na zorgen over de effecten op natuur en lokale gemeenschap. De Amerikaanse gezant Kushner heeft in Caïro gesproken met de leiding van Hamas en heeft in Jeruzalem overleg gevoerd met de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zijn het erover eens dat het Israëlische leger pas uit Gaza hoeft te vertrekken als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd, onder toezicht van de Amerikaanse generaal Jeffers. Israël houdt momenteel ongeveer 60-70% van Gaza bezet. Het Amsterdamse cold case team probeert al 3 jaar de identiteit te achterhalen van een man die door een beroerte niet meer kan communiceren en nu in een verzorgingstehuis in Amsterdam Zuidoost woont. De man werd in mei 2023 gevonden en staat bekend onder de bijnamen Lucky en Chris de Canadees. De politie heeft nieuwe informatie en een video gedeeld om zijn identiteit te achterhalen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De economische schade van de aardbeving in Colombia wordt voorlopig geschat op ruim 8 miljard euro. Het aantal doden staat op 294 en ongeveer 194 mensen worden vermist. Vooral in de steden Cali en Pereira. Door de beving zijn naar schatting bijna 27.000 huizen verwoest. Na maanden van droogte regent het sinds het afgelopen weekeinde weer in heel Nederland. Met naar verwachting ongeveer 70 mm regen in de komende 2 weken. Ondanks de regen blijft het neerslagtekort uitzonderlijk hoog en neemt het tekort slechts met ongeveer 30 mm af omdat veel water verdampt. De bodems kunnen de regen opnemen, maar het grondwater zal naar verwachting voorlopig nog niet herstellen. De Verenigde Staten hebben geprobeerd een vredesakkoord voor Gaza te bereiken, maar tot nu toe zonder concrete resultaten. De Amerikaanse gezant Kushner sprak met Hamas in Cairo en met de Israëlische premier Netanyahu in Jeruzalem. Israël en de Verenigde Staten willen dat het Israëlische leger pas uit Gaza vertrekt als Hamas al zijn wapens inlevert onder toezicht van een Amerikaanse generaal. De bouwwerkzaamheden voor grensbewaking in het Big Bend National Park in Texas zijn tijdelijk stilgelegd, na kritiek van zowel democratische als republikeinse politici. Eerder werd al afgezien van een 9 meter hoge muur, maar nieuwe plannen voor wegen, verlichting en barrières bleven staan. De bouwstop werd aangekondigd door de commissaris van Customs and Border Protection. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De aardbeving in Colombia heeft naar schatting meer dan 8 miljard euro aan schade veroorzaakt. Het officiële dodental staat op 294. Bijna 200 mensen worden volgens de regering nog vermist. Ongeveer 27.000 huizen zijn verwoest. En veel dorpen en steden, vooral in Chocó, zijn moeilijk bereikbaar. Na maanden van droogte zijn er sinds het afgelopen weekend verspreid over het hele land flinke buien gevallen. En wordt de komende 2 weken in totaal ongeveer 70 mm regen verwacht. Deze hoeveelheid regen laat het neerslagtekort met ongeveer 30 mm afnemen, omdat veel water verdampt. Het tekort aan grond- en rivierwater blijft hiermee uitzonderlijk hoog. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's krijgt te maken met ernstige psychische klachten die kunnen wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders ervaren PTSS-klachten bij bijna 1 op de 6. Dat blijkt uit een landelijke studie van het Amsterdam UMC, Erasmus MC en UMC Utrecht, verschenen in Pediatrics. Zandvoort organiseert dit jaar voor de laatste keer de Grand Prix van Nederland op het circuit in de Noord-Hollandse Duinen. Sinds de terugkeer van de race in 2020 won Max Verstappen 3 keer, waarna Lando Norris en Oscar Piastri de opvolgende edities op hun naam schreven. Dit jaar wordt voor het eerst een sprintrace gereden en zijn er op beide racedagen WK-punten te verdienen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De komende 2 weken valt er volgens het KNMI ongeveer 70 mm regen verspreid over het hele land. Deze hoeveelheid regen is niet voldoende om het huidige neerslagtekort van ongeveer 310 mm volledig aan te vullen. Ook het grondwaterpeil zal deze zomer volgens experts nog niet herstellen door deze neerslag. De aardbeving met een kracht van 7,4 in Colombia heeft volgens de president van het land waarschijnlijk meer dan 8 miljard euro aan economische schade veroorzaakt. Het dodental staat op 294 en er zijn nog 194 mensen vermist. Ruim 27.000 huizen zijn verwoest en veel dorpen en steden in Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Waterschap Brabantse Delta heeft aangifte gedaan, omdat toezichthouders zeggen te zijn bedreigd na het uitvoeren van extra controles in Midden- en West-Brabant. Deze controles zijn verscherpt door strengere regels rond beregening tijdens aanhoudende droogte. In een eerder artikel zijn namen van controleurs genoemd, waarna zij persoonlijk zijn bedreigd. Zeker 1 op de 3 moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft zoveel psychische klachten dat er mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Bijna 1 op de 6 vaders ervaart ook PTSS-klachten. Deze resultaten komen uit een landelijke studie van Amsterdam UMC, Erasmus MC en UMC Utrecht, gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
3: De 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen. De politie in Amsterdam heeft ongeveer 140 tips ontvangen na een oproep om de identiteit te achterhalen van een man in een verzorgingstehuis. De man viel 3 jaar geleden op straat, kreeg een herseninfarct of hersenbloeding en raakte afasisch. Eerder werd bekend dat hij onder de namen Lucky en Chris de Canadees bekend stond en vermoedelijk niet uit Nederland komt. Het waterschap Brabantse Delta doet aangifte omdat toezichthouders zeggen te zijn bedreigd. Medewerkers voeren extra controles uit in Midden- en West-Brabant in verband met strengere regels door de aanhoudende droogte. Boeren mogen al bijna een maand overdag hun land niet beregenen met water uit sloten en beken. Ruim een derde van de moeders en bijna een zesde van de vaders van zeer vroeg geboren baby's heeft psychische klachten die kunnen wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Dit blijkt uit landelijk onderzoek van onder meer Amsterdam UMC, gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics. Meer psychologische zorg voor ouders in de geboortezorg wordt aanbevolen. Na een lange periode van droogte valt er sinds het afgelopen weekend weer regen in heel Nederland. Volgens het KNMI wordt er in de komende 2 weken ongeveer 70 mm neerslag verwacht, waarbij het neerslagtekort per saldo met ongeveer 30 mm afneemt. Het tekort blijft echter uitzonderlijk hoog en de bodem en het grondwater zullen voorlopig nog niet volledig herstellen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse.security.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De politie in Amsterdam heeft na bijna één dag ongeveer 140 tips ontvangen over de identiteit van een onbekende man in een verzorgingstehuis. De man belandde 3 jaar geleden op straat na een herseninfarct of hersenbloeding en heeft sindsdien last van afasie. Omdat hij uitsluitend enkele Engelse woorden spreekt en mogelijk niet uit Nederland komt, vraagt de politie internationaal aandacht. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de regio Kharkiv vielen vannacht 10 doden en raakten meerdere mensen gewond. In de omgeving van Moskou werden meer dan 600 drones afgevuurd, waarvan 180 werden neergehaald. Wat volgens de burgemeester van Moskou geldt als een van de grootste luchtaanvallen op die stad sinds het begin van de oorlog. Bij deze aanvallen raakten minstens 3 mensen gewond en werden meerdere gebouwen beschadigd. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's in Nederland kampt met zoveel psychische klachten dat mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders heeft bijna 1 op 6 PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie van het Amsterdam UMC, Erasmus MC en UMC Utrecht, gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics. Het waterschap Brabantse Delta heeft aangifte gedaan, omdat toezichthouders zich bedreigd voelen. De medewerkers voeren extra controles uit in Midden- en West-Brabant vanwege strengere regels door aanhoudende droogte. Boeren mogen al bijna een maand lang overdag geen water uit sloten en beken gebruiken om hun land te beregenen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
2: All aboard!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd.

0: maar classics.
1: Classics.
0: En de hits van
1: en
0: nu.
1: De hits van nu.
0: Dit is RTV Dijkenwaard.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De politie in Amsterdam heeft in ongeveer een dag tijd 140 tips ontvangen over de identiteit van een onbekende man die 3 jaar geleden op straat werd gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding. Hij woont sinds die tijd in een verzorgingstehuis en spreekt slechts enkele Engelse woorden. De politie blijft tips onderzoeken, ook met hulp van internationale organisaties als Interpol. Bij Russische aanvallen op het stadje Pechenihi in de regio Kharkiv in Oekraïne zijn vannacht 10 doden en meerdere gewonden gevallen. In Rusland voerde Oekraïne een grootschalige droneaanval uit op de regio rond Moskou, waarbij doelen als woonhuizen, flatgebouwen, winkels en een magazijn van Wildberries zijn geraakt en minstens 3 mensen gewond raakten. Het vliegverkeer op luchthavens rond Moskou werd tijdelijk stilgelegd. Nederlandse media zoals NRC, De Volkskrant, AD en De Telegraaf hebben boetes gekregen van tienduizenden euro's voor berichtgeving over middelen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat sommige artikelen neerkomen op publieksreclame voor geneesmiddelen, wat verboden is. Tussen 2023 en 2025 zijn er 20 boetes opgelegd. Joey Veerman vertrekt bij PSV en tekent tot medio 2031 bij Borussia Dortmund. PSV ontvangt ongeveer 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder uit Volendam. Veerman speelde bijna 200 wedstrijden voor PSV, maakte 31 doelpunten, gaf 67 assists en won 3 landstitels. Dan lokaal nieuws. De Tour de Waadt kan terugkijken op een geslaagde zondag. Langs het parcours werd volop genoten van de verschillende wielerwedstrijden, met als afsluiter de 100 kilometer lange wedstrijd voor de heren. Na een dag vol wielersport zijn ook de winnaars van de verschillende categorieën bekend. Bij de klasse 1 junioren mannen ging de overwinning naar Gerwin Collier. Rick van Breda eindigde als tweede en Niels Immerzeel completeerde het podium met de 3e plaats. Bij de belofte elite vrouwen was Marit Sent de sterkste. Judith van Duin reed naar de 2e plaats, terwijl Silje Bade als 3e over de streep kwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In het noorden van Italië is een conflict ontstaan tussen een nonnenorde en het gemeentebestuur van Spotorno over het beheer van een stuk strand. De gemeente wil het strand vrijgeven om te voldoen aan regels voor openbare toegankelijkheid en eerlijke concurrentie. In de regio Ligurië is momenteel 3,5% van de stranden vrij toegankelijk, terwijl dat 40% moet zijn. Nederlandse media hebben boetes tot tienduizenden euro's gekregen voor berichtgeving over de geneesmiddelen Ozempic, Wegovy en Mounjaro. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat sommige artikelen neerkomen op publieksreclame voor geneesmiddelen waarvoor een doktersrecept nodig is. In totaal zijn tussen 2023 en 2025 20 boetes opgelegd. In Californië begint een grote rechtszaak van bijna 30 Amerikaanse staten tegen Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, wegens het bewust verslaafd maken van jongeren aan sociale media. De staten eisen onder meer dat Meta de platforms aanpast en vragen een schadevergoeding tot omgerekend 1,2 biljoen euro. Naar verwachting duurt de zaak 6 tot 8 weken. Artsen in Sri Lanka hebben bij een 55-jarige patiënt een blaassteen van 3,1 kilo verwijderd. Het gaat mogelijk om een record, want volgens Guinness World Records werd het vorige grootste exemplaar van 1,9 kilo in 2003 verwijderd. De patiënt had de blaassteen vermoedelijk al 5 tot 10 jaar in zijn blaas. Dan lokaal nieuws. De Tour de Waadt kan terugkijken op een geslaagde zondag. Langs het parcours werd volop genoten van de verschillende wielerwedstrijden, met als afsluiten de 100 kilometer lange wedstrijd voor de heren. Na een dag vol wielersport zijn ook de winnaars van de verschillende categorieën bekend. Bij de klasse 1 junioren mannen ging de overwinning naar Gerwin Collier. Rick van Breda eindigde als tweede en Niels Immerzeel completeerde het podium met de derde plaats. Bij de belofte elite vrouwen was Marit Sent de sterkste. Judith van Duin reed naar de tweede plaats, terwijl Silje Bade als derde over de streep kwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger, met wat zon en maximaal 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Jona Media, FG Live, La Cuba Anita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft eind juli een dode Japanse kever gevonden bij een groothandel in een plastic bak uit Italië. Met vallen werden geen levende exemplaren aangetroffen. De toezichthouder waarschuwt vakantiegangers en vrachtvervoerders om alert te zijn op het meereizen van de kever naar Nederland. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat de 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op prinsessen Amalia en Alexia uit voorlopige hechtenis mag. Volgens de rechtbank is er geen reden om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist en de uitspraak is op 31 augustus. Indonesië kampt met een extreme droogte, waardoor dit jaar al 154.000 bosbrandhaarden zijn ontdekt. En ongeveer 50.000 hectare bos is verwoest. Vooral op Sumatra en West-Kalimantan. De rook veroorzaakt gezondheidsproblemen tot in Maleisië en orang-oetangs moesten worden geëvacueerd. In het opgedroogde Karian-reservoir is het vroegere dorp Somang weer zichtbaar, wat veel bezoekers trekt. In Californië is een grote rechtszaak begonnen waarin bijna 30 Amerikaanse staten Meta aanklagen voor het bewust verslaafd maken van jongeren aan Facebook en Instagram. De staten eisen aanpassing van de platforms en een schadevergoeding die kan oplopen tot ongeveer 1 biljoen 200 miljard euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken en onder meer Mark Zuckerberg wordt gehoord. Dan lokaal nieuws. De Tour de Waard kan terugkijken op een geslaagde zondag. Langs het parcours werd volop genoten van de verschillende wielerwedstrijden, met als afsluiter de 100 kilometer lange wedstrijd voor de heren. Na een dag vol wielersport zijn ook de winnaars van de verschillende categorieën bekend. Bij de klasse 1 junioren mannen ging de overwinning naar Gerwin Corjee. Rick van Breda eindigde als tweede en Niels Immerzeel completeerde het podium met de derde plaats. Bij de belofte elite vrouwen was Marit Sent de sterkste. Judith van Duin reed naar de tweede plaats, terwijl Silje Bader als derde over de streep kwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via Huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Diergaarde Blijdorp is begin augustus een Egyptische landschildpad uit het ei gekropen. Het diertje is kleiner dan een paperclip en behoort tot de ernstig bedreigde diersoorten, waarvan wereldwijd naar schatting nog ongeveer 7500 exemplaren in het wild leven. Blijdorp coördineert een fokprogramma om een gezonde reservepopulatie op te bouwen. Minstens 30 kinderen, vooral uit het Verenigd Koninkrijk, zijn volgens de BBC verwekt met de verkeerde donors bij meerdere vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus. In alle onderzochte gevallen ontvingen ouders niet de donoren die zij hadden uitgekozen. Het Britse ministerie van Volksgezondheid stelt een onderzoek in naar de praktijken. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een zeldzaam 17e-eeuws tekenboek gekregen, met 30 vrijwel intacte tekeningen, deels van de Friese schilder Rombout Uilenburg. Het zogenoemde Van Ege tekenboek was meer dan 300 jaar in bezit van de Amsterdamse familie Van Ege. In het boek staan Bijbelse voorstellingen op paginagrote vellen, deels op blauw papier en met blauwe inkt. De Chinese autoriteiten onderzoeken cabaretier Guo de Gang omdat hij tijdens een voorstelling in Wuhan de tekst van een bekend revolutionair lied heeft aangepast. Guo's wijziging leidde tot klachten, waarna een deel van zijn optredens is geannuleerd. Op sociale media is discussie ontstaan over het incident. Dan lokaal nieuws. De Tour de Waard kan terugkijken op een geslaagde zondag. Langs het parcours werd volop genoten van de verschillende wielerwedstrijden, met als afsluiter de 100 kilometer lange wedstrijd voor de heren. Na een dag vol wielersport zijn ook de winnaars van de verschillende categorieën bekend. Bij de klasse 1 junioren mannen ging de overwinning naar Gerwin Collier. Rick van Breda eindigde als tweede en Niels Immerzeel completeerde het podium met de derde plaats. Bij de belofte elite vrouwen was Marit Sent de sterkste. Judith van Duin reed naar de tweede plaats, terwijl Silje Bader als derde over de streep kwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Op de A2 bij Everdingen is vanmiddag een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. Een gevangene uit het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Door de afsluiting van 3 rijstroken is er ruim een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 3:30 vanmiddag weer vrij te geven. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vroeg in de ochtend 8 luchtaanvallen uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis in Abu Duhur, in het noordwesten van Syrië. Daarbij zijn geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade aangericht. Israël en Turkije hebben nog niet gereageerd op de berichten over de aanvallen. Incidenten met drones op NAVO-grondgebied nemen toe. Gevechtsvliegtuigen haalden afgelopen nacht en in het weekend verdachte drones neer boven Letland en Roemenië. Terwijl eerder een drone met explosieven werd gevonden bij het vliegveld van Leipzig. De NAVO investeert miljarden euro's in anti-drone-technieken en probeert sneller innoveren om de dreiging het hoofd te bieden. Stijn Racing vertrekt bij FC Groningen en tekent een contract tot het midden van 2031 bij AZ. De 23-jarige middenvelder is nog herstellende van een kruisbandblessure die hij in maart opliep. Racing kwam in de zomer van 2024 van Almere City via de jeugdopleiding naar FC Groningen. Dan lokaal nieuws. De Tour de Waard kan terugkijken op een geslaagde zondag. Langs het parcours werd volop genoten van de verschillende wielerwedstrijden, met als afsluiter de 100 kilometer lange wedstrijd voor de heren. Na een dag vol wielersport zijn ook de winnaars van de verschillende categorieën bekend. Bij de klasse 1 junioren mannen ging de overwinning naar Gerwin Collier. Rick van Breda eindigde als tweede en Niels Immerzeel completeerde het podium met de 3e plaats. Bij de belofte elite vrouwen was Marit Sent de sterkste. Judith van Duin reed naar de 2e plaats, terwijl Silje Bader als 3e over de streep kwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vooral in Midden-Nederland een brede strook met regen. In de middag droger met wat zon en maximaal 21 graden. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw regen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Duitsland is een Oekraïner veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Twee andere Oekraïners die samen met hem vorig jaar mei werden opgepakt in Duitsland en Zwitserland zijn vrijgesproken. De man kwam direct op vrije voeten omdat hij zijn straf al in voorarrest had uitgezeten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan hun eigen optreden evalueren bij het boerenprotest in Den Bosch. Na kritiek op de aanpak rondom een dodelijk ongeval op de snelweg A55 bij Hees. Daarbij kwamen een man en een vrouw uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. Het onderzoek naar het ongeval en de gemaakte afspraken loopt nog. Directeur Robert van Lang van het Drents Museum is voorlopig op non-actief gesteld, in afwachting van een onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum. Het onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur begon afgelopen zomer en wordt naar verwachting eind oktober afgerond. Van Lang trad in november 2023 aan, na klachten van leidinggevenden kort na zijn aantreden. Op het Griekse eiland Sifnos zijn een pasgetrouwd stel uit Londen en de piloot om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het toestel verongelukte vlak voor de landing en vloog daarna in brand. De Griekse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Dan lokaal nieuws. De Tour de Waard kan terugkijken op een geslaagde zondag. Langs het parcours werd volop genoten van de verschillende wielerwedstrijden, met als afsluiter de 100 kilometer lange wedstrijd voor de heren. Na een dag vol wielersport zijn ook de winnaars van de verschillende categorieën bekend. Bij de klasse 1 junioren mannen ging de overwinning naar Gerwin Collier. Rick van Breda eindigde als tweede en Niels Immerzeel completeerde het podium met de 3e plaats. Bij de belofte elite vrouwen was Marit Sent de sterkste. Judith van Duin reed naar de 2e plaats, terwijl Silje Bader als 3e over de streep kwam. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerde-Gewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Niona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
6: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: Ik steek tot Spotify. Eén ding blijft. De beste hits hoor je op RTV Dijk en Waard.
1: Deja de mentirte. La foto.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie en de curator hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht van het failliete cryptoplatform Knaken. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro, meldt het eerste faillissementsverslag. De FIOD doet nog onderzoek naar het platform en de curator wacht daar de resultaten van af. De algemeen directeur van het Drents Museum is voorlopig op non-actief gesteld, in afwachting van een onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum. Het onderzoek begon afgelopen zomer na een periode van onrust en moet eind oktober zijn afgerond. De directeur volgde in november vorig jaar zijn voorganger op en kwam kort na zijn aantreden in conflict met leidinggevenden. Op het Griekse eiland Sifnos zijn een 30-jarige man en zijn 31-jarige vrouw uit Londen samen met de 55-jarige piloot om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het toestel stortte kort voor de landing neer, vloog in brand en explodeerde. De oorzaak is volgens de burgemeester mogelijk een technisch mankement, maar de luchtvaartautoriteit onderzoekt het ongeluk nog. In Duitsland is een Oekraïner tot 15 maanden cel veroordeeld voor sabotage in opdracht van Rusland. Maar hij kwam direct vrij omdat hij zijn straf in voorarrest al had uitgezeten. Twee andere Oekraïners zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het drietal werd vorig jaar mei opgepakt in Keulen, Konstanz en het Zwitserse Thurgau. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling staat woensdag 26 augustus helemaal in het teken van honden. Tijdens Internationale Hondendag zijn viervoeters niet alleen welkom in het museum, maar worden ze ook extra verwend met lekkers, een rondvaart en speciale hondenartikelen onder de historische veilingklok. Honden mogen het hele jaar door mee naar Museum Broekerveiling, zolang ze aangeleind zijn. Op Internationale Hondendag doet het museum daar een schepje bovenop. Bij binnenkomst ligt voor iedere hond iets lekkers klaar en baasjes kunnen samen met hun hond het museum bezoeken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
0: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De algemeen directeur van het Drents Museum is voorlopig op non-actief gesteld. In afwachting van een onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum. Het onderzoek begon afgelopen zomer na een periode van onrust en moet eind oktober zijn afgerond. De directeur volgde in november vorig jaar zijn voorganger op en kwam kort na zijn aantreden in conflict met leidinggevenden. Het Openbaar Ministerie en de curator hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht van het failliete cryptoplatform Knaken. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro, meldt het eerste faillissementsverslag. De FIOD doet nog onderzoek naar het platform en de curator wacht daar de resultaten van af. In Duitsland is een Oekraïner tot 15 maanden cel veroordeeld voor sabotage in opdracht van Rusland. Maar hij kwam direct vrij omdat hij zijn straf in voorarrest al had uitgezeten. Twee andere Oekraïners zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het drietal werd vorig jaar mei opgepakt in Keulen, Konstanz en het Zwitserse Thurgau. Op het Griekse eiland Sifnos zijn een 30-jarige man en zijn 31-jarige vrouw uit Londen samen met de 55-jarige piloot om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het toestel stortte kort voor de landing neer, vloog in brand en explodeerde. De oorzaak is volgens de burgemeester mogelijk een technisch mankement, maar de luchtvaartautoriteit onderzoekt het ongeluk nog. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling staat woensdag 26 augustus helemaal in het teken van honden. Tijdens Internationale Hondendag zijn viervoeters niet alleen welkom in het museum, maar worden ze ook extra verwend met lekkers, een rondvaart en speciale hondenartikelen onder de historische veilingklok. Honden mogen het hele jaar door mee naar Museum Broekerveiling, zolang ze aangeleind zijn. Op Internationale Hondendag doet het museum daar een schepje bovenop. Bij binnenkomst ligt voor iedere hond iets lekkers klaar en baasjes kunnen samen met een hond het museum bezoeken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: All aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hurigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Duitsland is een Oekraïner tot 15 maanden cel veroordeeld voor sabotage in opdracht van Rusland. Maar hij kwam direct vrij omdat hij zijn straf in voorarrest al had uitgezeten. Twee andere Oekraïners zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het drietal werd vorig jaar mei opgepakt in Keulen, Konstanz en het Zwitserse Thurgau. Op het Griekse eiland Sifnos zijn een 30-jarige man en zijn 31-jarige vrouw uit Londen samen met de 55-jarige piloot om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het toestel stortte kort voor de landing neer, vloog in brand en explodeerde. De oorzaak is volgens de burgemeester mogelijk een technisch mankement, maar de luchtvaartautoriteit onderzoekt het ongeluk nog. De algemeen directeur van het Drents Museum is voorlopig op non-actief gesteld, in afwachting van een onderzoek naar de werkcultuur binnen het museum. Het onderzoek begon afgelopen zomer na een periode van onrust en moet eind oktober zijn afgerond. De directeur volgde in november vorig jaar zijn voorganger op en kwam kort na zijn aantreden in conflict met leidinggevenden. Het Openbaar Ministerie en de curator hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht van het failliete cryptoplatform Knaken. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro, meldt het eerste faillissementsverslag. De FIOD doet nog onderzoek naar het platform en de curator wacht daar de resultaten van af. Dan lokaal nieuws. Museum Broekerveiling staat woensdag 26 augustus helemaal in het teken van honden. Tijdens Internationale Hondendag zijn viervoeters niet alleen welkom in het museum, maar worden ze ook extra verwend met lekkers, een rondvaart en speciale hondenartikelen onder de historische veilingklok. Honden mogen het hele jaar door mee naar Museum Broekerveiling, zolang ze aangeleind zijn. Op Internationale Hondendag doet het museum daar een schepje bovenop. Bij binnenkomst ligt voor iedere hond iets lekkers klaar en baasjes kunnen samen met een hond het museum bezoeken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd voor grootschalige handel in cocaïne op Penn State University. Het gaat om 13 huidige of voormalige studenten en de vader van een van hen. De verdachten zouden in 2 studentenhuizen drugs hebben versneden en verpakt, onder meer in de periode 2023 en 2024. Mediaminister Letchert en minister Hermans willen niet inhoudelijk reageren op de boetes die de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft opgelegd aan kranten voor berichtgeving over de geneesmiddelen Ozempic, Wegovy en Mounjaro. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. Bij de Volkskrant en de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek bestaat zorg over de gevolgen voor de persvrijheid. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in juni in Den Bosch. Het slachtoffer werd op 14 juni door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschild en bespoten met rode verf. Volgens de politie zijn er sterke aanwijzingen dat het geweld samenhangt met de discussie over een geplande asielopvang in Engelen. De Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft in een podcast gezegd dat Israël dagelijks tientallen gerichte liquidaties in Gaza zou moeten uitvoeren. Ook als er geen sprake is van een directe dreiging. Ook pleitte hij opnieuw voor het verdrijven van Palestijnen uit Gaza. Ben-Gvir is minister van Nationale Veiligheid, maar kan niet zelf opdracht geven tot militaire aanvallen. Dan lokaal nieuws. De nieuwe vaarverbinding bij Geestmeer-Ambacht is klaar. De bypass maakt deel uit van de sloepenroute rond Sint Pancras. De gemeente Dijk en Waard en de recreatieschap Geestmeer-Ambacht werkten samen aan het project. En nog ander lokaal nieuws. Inwoners van Dijk en Waard wonen gemiddeld 800 meter van een basisschool. Dat is precies het landelijke gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Binnen 5 kilometer over de weg zijn gemiddeld bijna 18 basisscholen bereikbaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd voor grootschalige handel in cocaïne op Penn State University. Het gaat om 13 huidige of voormalige studenten en de vader van een van hen. De verdachten zouden in 2 studentenhuizen drugs hebben versneden en verpakt, onder meer in de periode 2023 en 2024. Mediaminister Letchert en minister Hermans willen niet inhoudelijk reageren op de boetes die de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft opgelegd aan kranten voor berichtgeving over de geneesmiddelen Ozempic, Wegovy en Mounjaro. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. Bij de Volkskrant en de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek bestaat zorg over de gevolgen voor de persvrijheid. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in juni in Den Bosch. Het slachtoffer werd op 14 juni door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschild en bespoten met rode verf. Volgens de politie zijn er sterke aanwijzingen dat het geweld samenhangt met de discussie over een geplande asielopvang in Engelen. De Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft in een podcast gezegd dat Israël dagelijks tientallen gerichte liquidaties in Gaza zou moeten uitvoeren. Ook als er geen sprake is van een directe dreiging. Ook pleitte hij opnieuw voor het verdrijven van Palestijnen uit Gaza. Ben-Gvir is minister van Nationale Veiligheid, maar kan niet zelf opdracht geven tot militaire aanvallen. Dan lokaal nieuws. De nieuwe vaarverbinding bij Geestmeer-Ambacht is klaar. De bypass maakt deel uit van de sloepenroute rond Sint Pancras. De gemeente Dijk en Waard en de recreatieschap Geestmeer-Ambacht werkten samen aan het project. En nog ander lokaal nieuws. Inwoners van Dijk en Waard wonen gemiddeld 800 meter van een basisschool. Dat is precies het landelijke gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Binnen 5 kilometer over de weg zijn gemiddeld bijna 18 basisscholen bereikbaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd voor grootschalige handel in cocaïne op Penn State University. Het gaat om 13 huidige of voormalige studenten en de vader van een van hen. De verdachten zouden in 2 studentenhuizen drugs hebben versneden en verpakt, onder meer in de periode 2023 en 2024. Mediaminister Letchert en minister Hermans willen niet inhoudelijk reageren op de boetes die de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft opgelegd aan kranten voor berichtgeving over de geneesmiddelen Ozempic, Wegovy en Mounjaro. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. Bij de Volkskrant en de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek bestaat zorg over de gevolgen voor de persvrijheid. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in juni in Den Bosch. Het slachtoffer werd op 14 juni door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschild en bespoten met rode verf. Volgens de politie zijn er sterke aanwijzingen dat het geweld samenhangt met de discussie over een geplande asielopvang in Engelen. De Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft in een podcast gezegd dat Israël dagelijks tientallen gerichte liquidaties in Gaza zou moeten uitvoeren. Ook als er geen sprake is van een directe dreiging. Ook pleitte hij opnieuw voor het verdrijven van Palestijnen uit Gaza. Ben-Gvir is minister van Nationale Veiligheid, maar kan niet zelf opdracht geven tot militaire aanvallen. Dan lokaal nieuws. De nieuwe vaarverbinding bij Geestmeer-Ambacht is klaar. De bypass maakt deel uit van de sloepenroute rond Sint Pancras. De gemeente Dijk en Waard en de recreatieschap Geestmeer-Ambacht werkten samen aan het project. En nog ander lokaal nieuws. Inwoners van Dijk en Waard wonen gemiddeld 800 meter van een basisschool. Dat is precies het landelijke gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Binnen 5 kilometer over de weg zijn gemiddeld bijna 18 basisscholen bereikbaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd voor grootschalige handel in cocaïne op Penn State University. Het gaat om 13 huidige of voormalige studenten en de vader van een van hen. De verdachten zouden in 2 studentenhuizen drugs hebben versneden en verpakt, onder meer in de periode 2023 en 2024. Mediaminister Letchert en minister Hermans willen niet inhoudelijk reageren op de boetes die de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft opgelegd aan kranten voor berichtgeving over de geneesmiddelen Ozempic, Wegovy en Mounjaro. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. Bij de Volkskrant en de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek bestaat zorg over de gevolgen voor de persvrijheid. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in juni in Den Bosch. Het slachtoffer werd op 14 juni door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschild en bespoten met rode verf. Volgens de politie zijn er sterke aanwijzingen dat het geweld samenhangt met de discussie over een geplande asielopvang in Engelen. De Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft in een podcast gezegd dat Israël dagelijks tientallen gerichte liquidaties in Gaza zou moeten uitvoeren, ook als er geen sprake is van een directe dreiging. Ook pleitte hij opnieuw voor het verdrijven van Palestijnen uit Gaza. Ben-Gvir is minister van Nationale Veiligheid, maar kan niet zelf opdracht geven tot militaire aanvallen. Dan lokaal nieuws. De nieuwe vaarverbinding bij Geestmeer-Ambacht is klaar. De bypass maakt deel uit van de sloepenroute rond Sint Pancras. De gemeente Dijk en Waard en de recreatieschap Geestmeer-Ambacht werkten samen aan het project. En nog ander lokaal nieuws. Inwoners van Dijk en Waard wonen gemiddeld 800 meter van een basisschool. Dat is precies het landelijke gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Binnen 5 kilometer over de weg zijn gemiddeld bijna 18 basisscholen bereikbaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd voor grootschalige handel in cocaïne op Penn State University. Het gaat om 13 huidige of voormalige studenten en de vader van een van hen. De verdachten zouden in 2 studentenhuizen drugs hebben versneden en verpakt, onder meer in de periode 2023 en 2024. Mediaminister Letchert en minister Hermans willen niet inhoudelijk reageren op de boetes die de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft opgelegd aan kranten voor berichtgeving over de geneesmiddelen Ozempic, Wegovy en Mounjaro. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. Bij de Volkskrant en de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek bestaat zorg over de gevolgen voor de persvrijheid. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in juni in Den Bosch. Het slachtoffer werd op 14 juni door 2 mannen klemgereden, mishandeld, toegeschild en bespoten met rode verf. Volgens de politie zijn er sterke aanwijzingen dat het geweld samenhangt met de discussie over een geplande asielopvang in Engelen. De Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft in een podcast gezegd dat Israël dagelijks tientallen gerichte liquidaties in Gaza zou moeten uitvoeren. Ook als er geen sprake is van een directe dreiging. Ook pleitte hij opnieuw voor het verdrijven van Palestijnen uit Gaza. Ben-Gvir is minister van Nationale Veiligheid, maar kan niet zelf opdracht geven tot militaire aanvallen. Dan lokaal nieuws. De nieuwe vaarverbinding bij Geestmeer-Ambacht is klaar. De bypass maakt deel uit van de sloepenroute rond Sint Pancras. De gemeente Dijk en Waard en de recreatieschap Geestmeer-Ambacht werkten samen aan het project. En nog ander lokaal nieuws. Inwoners van Dijk en Waard wonen gemiddeld 800 meter van een basisschool. Dat is precies het landelijke gemiddelde, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Binnen 5 kilometer over de weg zijn gemiddeld bijna 18 basisscholen bereikbaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond is er een mix van zon, wolken en buien. Komende nacht raakt het weer bewolkt en volgt opnieuw enige tijd regen. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Woensdag is het eerst bewolkt en regenachtig. Later volgen buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.